Moet je wat vertellen wat je nog niet weet vertellen? Tellen wat je nog niet weet en vertel het nou aan niemand door, hè? Ik heb het gisteren nog gezegd.

wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen, tellen wat je nog niet weet. En vertel het nou aan niemand te horen.